ministerium ir iesaficienti vietātas konsultas, bet vietātas nastāk ir vietātas astāk. Benedictus est Domine Deus Universi, qui videtur l'architate accipimus vinum quod tibio fiermus, fructum vitis et operis manum hominum, ex conopis fiat potus spiritualis. In spirito humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspecto tuo, hodiot gratia